Zo'n Henkie. Henk Nijkamp. Als Ommen in Holland schrijft de Nederlandse topact liefert weer een grootaardige show op. Einfach klasse. Kunnen er ook iets van Specialty en zwaar Come With Me of van Blümchen, een blauwe ogen of Boomerang spelen? Dank en die begroeten aan alle als Holland. Ja, Henk de topper. Ja, een Blümchen heb ik hier leider niet, maar gleich voor je hier. Special Emits, come with me. Henk uit Ommen.